Daar's sekere van julle wat klaar in die kooi is. Ek weet sonderdag is julle moeg en julle wil net lê in die kooi en net lekker rus. En anders hoande en anders is uit die pad het oor julle is baie permantig. Anders soen somme met nat lippe en julle wil net aangaan. Want die muziek maak dat julle so voel. But it's all good. Just because it is done in love mode, we will clear all the actions. So stay tuned and stay locked into the show, wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's Kafifi Soul.

0: You tune into this, you're lovely, beautiful, precious, and obnoxious radio station.
1: Right.
0: 7.2. Hey, lach, want ik ken die Engels niet.
1: Galan Joseph.
0: Lach, want ik ken die Engels. Radio station, Coffee VFM 97.2, where it all began. Lovely, lovely Sunday. Had a lovely day. Busy, busy day. It's my third show that I'm doing, and I'm just radiorizing myself, getting myself and a lovely, lovely mood. It's easy listening. It's again in honor of show for the late Emmanuel Morais, and thank you for all the Morais family for allowing us to do what we do in honor of him. He's in the hemel, definitely is in the hemel, because he was a master baby, it's why a lieflike dinge gedoen. Hy lieflike dinge doen en hy definitief in die hemel is, en as jy die Here lief het en net in sy space is, you're just going to be lovely, lovely, lovely. And it's at night, time of the night, that time of the evening waar ek net lekker voel. Ek wil net lekker muziek vir julle speel. It's we were in the soul mood, and there we played medleys, and toons weer duets gespeel, and the R&B mode, that's Coffee Fee Soul, and ons was net lekker, ons was oud and soulish, and ons weer, ons is easy, we in an easy instrumental listening mode now, and I'm with a person that can't even play an instrument. I can release bongo drums, spiel, I can instrument spiel, I can nix instrument spiel, but I do praise and worship werk by die kerk, maak die praise and worship. I can have cables and plug and alles. You know, sometimes I just think of how people doesn't want to involve, because I can at least marimba draw, marimbas gespeel het en alles in die kerk, maar hy doen het nie. I will net opset en luister. Good evening to you.
1: Good evening, Joseph. How are you doing?
0: That's all right.
1: These are Jakes. It's so wonderful to wear iemand, but net, Susan say, you look at the cover, then you judge what's inside. So I
0: assume. Say, man, as your instrument can spiel, or what they getraim to spiel?
1: I assume I can not spiel.
0: Nee, what they getraim to spiel?
1: So long Susan's mekaar ken, hy vergeet, hy het my gelos, die 20 jaar was, toe loop hy, toe gaan hy kap toe, toe gaan studeer hy. Hy denk ek het doodstil gesit waar ek is. Toe hy in die kap en gaan studeer. Maar ek sal niks sê nie, Joseph.
0: Sê die mens wat kies wil. Sê die mens wat kies wil. Wie ek hou, kie gitaars wil.
1: Wie dat, vraag vir Richie. Vraag voor dokter.
0: Nee, is recht. Okay, no. Now, to all the people in Coffee Filen, next week is coming with his guitar to the studio. To the studio.
1: Ja, zei ik wel. Ga je bongos brengen?
0: Wie?
1: Jij.
0: Nee, ik ga niet mijn bongos brengen. Ik wil je met eerst jouw guitar spelen.
1: Jij hebt gezegd, je kan bongos spelen.
0: Ja, ik heb niet bongo drums, nee, so maar ik kan het spelen. Zo, ik wil je met...
1: Ik ga van school afbrengen, wil ik jou.
0: Ja, dan speel je guitar niet. Ik
1: kan guitar spelen. Ik kan niet zo met drummen.
0: This is going to be...
1: Ek was een jeugd leer.
0: Ek hoop.
1: Ek het zeker gemaakt dat mijn jong mensen muziek leer. Want mijn jeugd leer het me gezegd, ik moet muziek om het instrument te leren. Ik heb het geleerd. Dokter Sheikh zou vertellen om te zeggen, ik heb het gevat naar mensen toe om een bassgitaar te spelen.
0: Ja, ik ken hem ook niet spelen. En waar je om gevat? Om gevat om bassgitaar te spelen.
1: Hij is goed, hij man, met de bassgitaar.
0: Ik kan bassgitaar spelen.
1: Jur, is het een gave, ik weet niet dat die gave weggesteek nie. Het een gave voor instrumenten, die man.
0: ons gaan hoor, ons gaan hoor, ons gaan hulle uitvang. Jy sien die studio is klaar reg.
1: Ja.
0: Jy moet dankie sê vir die Here, die studio is reg. Ons gaan die gitaar-amps kry. Ons gaan 'n gitaar-amp kry. Kom dan en plug in na my speel. We going to record you there at the back.
1: Hey, sê jou uitvang. We will bambus kom.
0: Ja.
1: Ons het 'n hele vol instrumente met drome, gees, bass, gitaar, keyboards. Ons het mekaar geleer. Ons het, toe ons me leer, ons het een oog gehad, hy is nou oor hulle, ou klopie. Ons het gesit, dan wees hy ons wat om te druk. Sy leidtiekie speel nou nog instrumente. Dr. Shrekie sal vertel om te sê, dit is die waarheid wat ek sê. En dit is om Jakes, dis wat van Jakes ken, sê vir Joseph, ons het instrumente gespeel. En toe, soos hy sê, ek het myself geleer kabel, ek het gegoogle, ek het naar mense toe gegaan, maar soos hy is, wat ons vraag, ek was active, ek het goed gelijk. Ek had goed gelijk, Joseph. Ek was nie net, ja, maar nou, omdat ek nog groot raak, ek moet nog spasie maak, ek het aan kinders. Hoekom moet ek nog kinders goed te speel? Maar ek sê vir jou, kan ek het daar speel.
0: Ek hoop so. Ek hou jou, ek watch jou.
1: Ja.
0: Jay, Kwadjo.
1: Jay is mijn date naar het.
0: Kwadjo.
1: Je bent naar het kap toe gegaan, university. Toen nou kom je terug en was je nog zomaar die professor van alles.
0: Ik is niet de professor van alles. Nie. Ik het kap toe gegaan, toen ik een kans vatter. En toen kom ik terug, ik een vatter.
1: Kanswater.
0: Ja, ik was een kanswater. Ik heb dan ook niet eens matriek recht geslagen. Richtig. Je weet, ik heb niet matriek recht geslagen. Ik heb maar net, ik moet dankie sê. En die tijd wat me gehelpt het, het me een boodschap gestuurd, Mr. Klaas, een heritage day te sturen.
1: Hoe is dat? Het heel gehelpt.
0: Ja, tjoma, ik heb vrot geslagen. Ik heb vrot geslagen. Ik was vrot. Nee, maar ik het dom leid, die was nie, was stout.
1: Die was leid.
0: En jy wil nie geleer het
1: die was
0: nie. Leid, en hier later toe besluit jy, nee, ek wil kap toe gaan, want jy lyk goeder, toe wil jy kap toe gaan, gaan ek kap toe, toe sê gaan met Mochelle, die ouwens, met Davy Keele en Pelle, hulle.
1: Toe trek hulle straight op, nee.
0: Hulle het my nie gehelp by ouwens nie, hulle het my niks gehelp nie. Twee times het my gehelp, Mr. Klassen en Mr. Geldeboom. Die pastoor by die Seventh-day Adventist in Kelsrivier en Mr. Klassen, wat op die campus was, hulle het my gehelp. Die time het net geglo in my.
1: Te gabe gehad.
0: Die time het net geglo in my. Hy het my gesê, alles jou result so vrot, ons ken hem hoe. Weet jy die tyd, as jy vrot geslaag het, dan het loog, jy kan exemption gekryd.
1: Ja. Yeah.
0: A study exemption.
1: Ja. Yeah.
0: Toe help me om een study exemption te kry. Toe sê my, gaan jou bliksem as jy nie leer nie, because ek het gesikkel om die ding te kry vir jou, en ek gaan inkry by die konsuis ook, en ek kan alles doen. Alles gedoen vir
1: so
0: my.
1: So die Heere was op jou kant al die tyd?
0: Al die kant, daarom het ek Heere lief. Heere was al die tyd op my kant. Al die tyd.
1: Yeah.
0: Ek was vrot in matriek, en trust me, ek sê jou die waarheid, ek was vrot. Vrot,
1: maar
0: vrot,
1: jy die afgereed, dat leek jy is die man met die aas.
0: Au, jy moet mo serious leek. Jy moet mo serious leek.
1: Jy moet Joseph leek.
0: Jy moet mo serious leek. Jy moet serious leek.
1: As hy Joseph sê, ja, daar gaan ek. Ek sê, ek vraag. Hy man moet mo
0: ek weet nie hoe die gesewaai waan, joh. Hey, maar die Heer is goed wat ek begin, en waar hy time aan met my gedruk in een hoekie in, toe begin ek A's en B's te kry. Soman wiskunde, en ek was vrot met wiskunde op die school.
1: Maar het hier is goed. Kijk waar is jy vandag, Joseph. En jy ooit gedink, jy sal hier uitkom as jy. Hier het vir jou iemand gestuur, ne?
0: Ek het nie eens gedink nie.
1: Ja, God is good.
0: Hey. Nee, ek sê jy, ek... ek het baie kansen gevat en ek het geslaag met my kans wat er is. Ek het geslaag met my kans wat er is.
1: En nou het ons dit afgegaan, ons het nog nie mekaar zo goed gekend, het afgegaan, sal hy Joseph gaan afkap toe, sê ek, wie is Joseph, sê ek, daar gaan nie, sê kap toe, goed tegen slecht. Nee, ik ga naar de university toe. Daar, oh, wat.
0: Ja, ik heb ook eerder kansen gevallen. Hij is toegegaan dat ik daar nog... Voor 3 maanden zit ik nog op een rijt in die kap. Dat hij maar zei mij... Kijk wat ze dat hij maar met jou, maar dat hij maar zei mij... Nou, bij de school was er studenten wat ook aangebleven. Maar ze boarding school. Nou, die ouders had bij de school... Wie weet mij... Onert is een onderwijzer. Hij is ook van Engels af Onert, maar hij was van Nuclear af Onert. En Sean, Sean Klaaf. Sean, alle dagen, alle school gaan doen. Weekend was mijn boarding school. En Cyril Mayus om haar kaap toe. Nu Sean is de Seventh Day Adventist en Onert ook. Alle was daar bij die school. Alle man zit al afgestuurd. En hulle daar, die is een lieflijke school, man. Lieflijke school. En hij tijd maar zijn lieflijke, mooie hart. Hulle vertel mij van die school. En toen gaan hij naar die school. Toen gaan vat ik maar mijn kansen daar zo. Ja, ze schoolier niet, maar om te zeggen met de move maken voor mij. Je zei me dan, hij tijd maar gaan elke dag, wat je moet doen is, ga net campus toe en move net daar rond en leer om mensen te kennen. En alles. Nou, was Owens van Durban, Durbanites, wat engineering gedoen het. Hulle het mij lief gegeven. Hulle het engineering gedoen, toe gee hulle mij lief. Hulle was daar bij Pentec, gee hulle mij lief. Sê hulle, nee, gaan ek met hulle, ek verniet, ek het niet zien gegeven.
1: Ja.
0: Ik ga van niet, ik terwijl in de klas is, ik opereer daar zo.
1: Kijk wat om
0: ja, kijk mijn move. Wat hij maar mee street gekapt en wat ik recht is, ik was dankbaar.
1: Ja, we need to appreciate
0: it. Toen roel ik hij kap, ik roel hij kap.
1: Dit is een kap, je Hollands.
0: Ja, nee, die Owens, nee. Weet je wat het is? Ik heb dat niet zien gehad. Nee. En je kent, je hebt ook geen geld niet. Want niemand wil je helpen niet. Ja. Mijn tijd maar wil geven dat ik moet gaan werken. Slim, het om slim gooien. Mijn maat niet geld gehad. Mijn maat moest gewerkt bij die... Bij die bulletfabriek moest. Ja,
1: en komt het dan in Boksbakken.
0: Ja.
1: En Benoni, zeg ik in Benoni.
0: Ja, zo. Mijn ma had gewerkt, nightje. En ze heeft ook geen geld gegeven. En ze hebben nog gekeken achter mijn siblings. En toen ik moest ik een move aanmaken. Ik denk... En hij heeft mij geholpen, man. Kind Juma is nou oud, nee. En hij wil bijen in mijn space. Ik moet hem Joburg toe brengen. Net voor een week. Laat hij eerst, laat ik hem net kind spoil. Of ik moet naar hem toe gaan. En met hem en zijn vrouw Wendy. Hey, die mensen het omgegeven voor mij.
1: Schakel jullie nog?
0: Ja.
1: Zo, ik dank jullie, appreciate. Voor Joseph, ik als bijvoorbeeld meer appreciation voor al... Die jonge mensen wat ik met die tijd met hulle gespandeerd het. Na ik naar die bijbelschool afgekomen het. Voor een youthpast ik het 2 jaar gedaan. Het ik geapprecieerd als ik jonge mensen zie. Zo voor vandaag ook. Als ik jonge mensen zie wat nog gezond leek. Wat beter doen in hulle leven. Het is niet een story van ik zoek geld van jou. Maar het is nice om te zien iemand... bij je opgeleid het leven gezond. Verstaan wat zeg ik, Joseph? En doen iets qua... Je betten bij je gegeerd het... zoals meneer Klaassen het de betten oorgegeerd... en je klopt nog met die betten... en je geeft oor... en je geeft alles oor... en ik denk voor hem is hij een plezier... om te weten... die ouwe het niet doodstilgestaan... Nie, maar hij heeft allerlei goede gedoen het voor hem. Hij is blij eindelijk. Als je hem dagelijks schakelt voor me, ik heb iemand dat ik weet wat iets goed doen.
0: Ja,
1: hij is een referent voor jou.
0: Hij is rechter. Hij is een leidtie wat van Eeldoos afkom, wat onder mijn handen uitkomt aan die kap in Morris.
1: Morris, ja.
0: Je weet, Eeldoos heeft nog een professional club.
1: Wat de club bij Langlas Eeldoos toe? Vrij van, wat is die club zo naam?
0: Je weet, Big 15 ja. het nou teams gekoop van Klerksdorp.
1: Oh,
0: nou is Big Teams.
1: Oh, okay.
0: Is Big Teams nou. So, dat is nou professional club in Eeldoos. En Eshel is daar zo, coach Esh Schatten, hij is maar well-known.
1: Visibas.
0: Wat?
1: Visibas.
0: Morris.
1: Oh, is Morris de bas?
0: Ja, Morris Manikus. Hij is van Eeldoos, of een leidtie van Eeldoos.
1: Ik ken van Morris.
0: Ja.
1: Ja. Het geweet, hy is die bos.
0: Morris is die bos. Morris is die bos. En ook, kijk net hoe goed is die heren. Kijk wat het ek nou vrijdag gemaakt. Niemand wil die college opportunity gee nie. Waar niks, niks college opportunity. Dat is een van die beste goalkeepers in die land. Is een leidtie van Eldos. Een college leidtie.
1: Wat is sy naam, Joe?
0: Enrik.
1: Ek sal hom nie ken nie, maar as ek hom sien.
0: Om naam is Enrik. Enrik. Kwaai leidtie. Is 21. Hy is aan nou in die national team.
1: Sy het, gaan kijk, hulle speel
0: Enrik Erasmus, hy is in die national team.
1: Hulle speel mos nou op oomlik.
0: Ja, nee, hy is in under 23, is in under 23. A darling van a leidtie, okay. Joma. A darling van a leidtie. Nee, jy weet mos nou, ek het weer die sports management company gestart. Is een wonderlijke leidtie.
1: Je hebt mij nou die dag gesê, want
0: wonderlijke leidtie.
1: Je hebt gesê, mos, jy gaan daar bij my school ook kom.
0: Ja, is een wonderlijke leidtie, Tjuma. Ja. A darling, darling van een leidtie. Dat is het nou. Je ziet hoe wonderful begin die heren. Big 15. Big 15 het nou... Hulle is die eerste Vodacom team. Wat ek ken in die history van die Vodacom, wat een national team speler het, in hulle team. En hy leid is net wonderlik.
1: Is net een gift.
0: Hy is net een gift, een darling van hulle leid. Wow. Darling.
1: So, hy sê, hy speel aan de 23.
0: Ja, hy is net nou call-up gekry, Enrik Erasmus. En hy is een van die players, wat ek nou bezig is om te help. Lieflike kind, man, Tjuma. Lieflike, lieflike kind. En ek is blij van Morris, ek is blij van Ash, en ek is blij van die mensen van El Dorado Park, en ek is blij van die kleerlinge.
1: Tjuma, ons het een nieuwe leste.
0: Ja, ons het een nieuwe leste, en een nieuwe Colchester, en een nieuwe Chesterfield, en een nieuwe Ionians. Ons het lekker dingetjes.
1: Yeah, that's nice. Ek het er geweet van dat nie.
0: Wat sê?
1: Ek sê, ek het geweet dat hulle die gekoop het nie, dat hulle...
0: Ja, hulle, dat is nog klap aan Eldos, en dat is een klap in Eldos, en wat ons leidties wonderlijke opportunities gaan
1: geven. Ek hoop hulle gaan die stadium regmaak, die stadium in die Nijnen.
0: Ja, hulle is bezig, ek ken nie Eldos so goed op die oomlik nie, om net te sê, hulle speel games achter die blauwe school, sê hulle.
1: Okay. Ek sien waar, soos het. Daar is ook, die veld is mooi, daar ook mooi gemaakt. Ek weet, as jy by die poliestasie is, in die poliestasie, daar is blauwe school, achter die blauwe school.
0: Oh, daar is by die poliestasie. Ja, ek ken ons nog nie die Eldos lingo.
1: Is Eldorado Park, Eldorado Park Secondary School. Die ground was rechtgemaakt zodat die academy school wil academy begin het die blue school wil academy begin het, toe hulle die grounds rechtgemaakt, toe maak hulle indoor grounds daar achter ook. Hulle het is mooi gemaakt, is baie mooi gemaakt, is redelijk, is een plek waar je kan speel, maar my harte begeerte sal wees as hulle die stadium ken, is een gras mooi snee en weer mooi maak soos het eerste was.
0: Maybe. Ja, so die leidtie, so as een van Jesus van Eldos, ja. Was een van die Eldos kinders, as een lieflike kind, hy, lieflike kind, hy leidtie gaan plekke, hoor my wat ek jou sê, hy is destined to go places, Juma, jy weet, jy kree nie altyd leidtie soos hy nie, but he's just destined to go places. Vandaag het hy in camp gegaan, en ek weet, hy gaan een lieflike tyd hê daar so. Ek het lekker muziek vir jou gespeel. Ek het vir Double Play gespeel van Bob James, Maputo en ook Happy. En ek het Yellow Jackets gespeel, ja. Geraldine. En ek het jou die team van, Bob James ook is die team van Madis, Justin, Lee Schultz. Hy doen Bob James ding van Angela Taxi.
1: Ja.
0: Maar... die original version, die original version hoor van Bob James is lekker, lekker, lekker. Ek denk ek moet hom met een squeeze, want hy is nie die original version nie. En ek het jou ook Bob James gedoen, Feel Like Making Love. is een Aretha Franklin song.
1: Ja, je hebt hem nog gespeeld. Ja. Instrument.
0: Lieflijke ding.
1: Lieflijke ding. Zo ga je nog toegooien, ga je weer toegooien met zo'n drie?
0: Gaan we het lekker met vier. Gaan we met de lekker voorplay toegooien. En achter 7 speel ons mos. Ons het mos gezegd, die easy four.
1: Ja.
0: Ons kies mos een artist en dan speel ons een voorplay. Dat is die easy voorplay van die easy listening. Zo so, ja, zo so, ons gaan uitdoen.
1: Laten we
0: het doen.
1: Laten we het blijven.
0: Als je gitaar kan spelen, dan wil ik Lee Retno dan ook doen voor je ook. Hij is ook een soort gitaar kan spelen, maar hij is nog een gitaar speler. Ik doe nu Bob James, niet Bob James, ik is gewoon Bob James mode. George Benson, Summer Love, hoor die ene.
1: Oké, okay. Maar ik Clapton ook speel voor mij.
0: Wat zeg?
1: Obera Clapton.
0: Ja, ons
1: maar niet nou niet. Ik zei, ik weet het, ons kan hem next week spelen. Nou het ons moest nou onze eigen goed er nog niet dan omkrappen. Je hebt het zo mooi gezet. So, laat ons
0: maar ik ken ik zal dingen omkrappen, joh.

0: our own defunct from Westbury, the United States of Westbury, Black Magic Woman. That's the funk. Ken jy vir die funk?
1: By die DJ gewees het.
0: Is nie DJ nie, is 'n gitaarspeler.
1: Ek ken die van die funk, by die DJ.
0: The funk. Van Zombie af. Is van Zombie af.
1: Ek moet record.
0: Is nou in Western en.
1: Ek moet record.
0: Top gitaarspeler. Extreme. Met die wereld getoer. Die wereld getoer. Is a world renowned guitarist from lead guitarist from Westbury, United States of Westbury, Black Magic Woman. The funk also does Santana. He doen al die goeders, man. Altijd bij poppies.
1: Ek is nou met jou.
0: Altijd bij poppies. Ja.
1: Die ene, die song wat jy nou gespeel het, ken ek jy daar hoor.
0: Ja, die song wat ek nou gespeel het, Black Magic Woman.
1: But, ja, is my eerste keer wat ek het hoor, Joseph.
0: Is die eerste keer wat jy hoor? Nee, is een old song.
1: Ja, maar
0: song.
1: Jy weet maar, sê jy LP koop, jy luister nie, net hy wat jy wil luister.
0: Ja, jy luister net, ja. Lekker song, die Black Magic Woman. En the funk is van Westbury af.
1: Ik heb niet deine
0: geweten. Cyril is de rechte naam.
1: Ik heb niet deine geweten, maar ik ken de vak.
0: Top class. Top class.
1: Hij speel.
0: Lieflijke ook. Lieflijke mens. Lieflijke mens. Ik zei u leer. Ik ken niet meer. Hij doet nou Eldos toys. En Eldos in. Hij is bezig aan zo. En Selaiti speel keyboards.
1: Wat Selaiti
0: speel? Selaiti gaan we nou Selaiti zijn naam zeggen. En zijn meisje is een zanger.
1: Oké.
0: So en dat is de cool kids, is de funk, no dan is de funk alleen, wow. En no dan is hij met die cool kids. Die nice. Cool kids is ik kan dat zeggen. Ik ga wel eens werken, ik ga magie met de Google, makkelijk, je gaat hulle makkelijk krijgen, ga je alle information krijgen. Ja, dan ga je de funk's rechte naam krijgen. Because je krijgt het op Google. Je krijgt het. Dan gaan je om rechte naam geven. Om van je ken om van ook. Want hij is een koffiefinander en is altijd bij ons. En dan gaan je ook zijn kinders zien. Ze leidt die. En ze meisje. En dan gaan je alle namen zien.
1: So alle val onder cool kids.
0: Ja, alle zijn cool kids. En hij is de funk.
1: Voor de funk.
0: Hij is de funk.
1: So alle feature de funk. Cool Kids feature the funk.
0: Of ja, the ja, funk ja, nee. Cool Kids feature op de funk.
1: Oké.
0: Okay. Als om kennis. Yeah. Zo heet hulle in die groove gekregen. Zo is die main O.
1: Ja, bij die keer ook. Wel ons famous nee, raak met die main notes.
0: Nee. Ja, maar dat is niet dat niet. Dr. Victor Blee, Dr. Victor. Allo, wel om Lightie. Om Lightie. Ook daar is... Is nie dat die light die moet meer important is nie, en that's the fun. Ek het so lekker goed gespeel. Ek het Uji die George Benson samel afgeleid.
1: Nee, ek het gelijk.
0: Lekker ding, nee. Lekker ding. Lekker ding, ek ken. Ek het Hiroshima gespeel.
1: Jy speel eindelijk op rechte tijd die hy samel af.
0: Ja, en ek het Hiroshima gespeel, One Wish, en dan het ek jou twee van de funk gespeel. Mr. Magic. En Black Magic Woman.
1: Ja, yeah, zoals ik zei daar.
0: Sam, al is Groove Washington Junior goed. Is Groove Washington Junior goed. Ik heb lekker goed gespeeld ervan. Ik moet hem gefeatured. Het. Ons is dan iemand wat topklas is.
1: En ons moet. Is dan van onze kassie af.
0: Ja, je hebt gezegd, je hebt langklas Black Magic Woman gehoord. Maar Mr. Magic.
1: Als ik kom gaan luisteren.
0: Top.
1: Ik ken dat.
0: Ja, dit is... Dat kom ik hier net weer iets voor.
1: Ik ken dat. Als ik niet die ken, dan kom ik hier van...
0: Dan kom je niet van Clubtown af in Eldos af. Als je niet die ken, dan kom je niet van Clubtown in Eldos af. Dan heeft mijn oma gezegd... Je komt van... Die is een Makiri man. Dan doe je nog een woord Makiri man. Die is een Makiri man, ja. Daar is wat mijn oma gezegd. Kijk die Makiri man.
1: Ik ken niks. Kom beter iemand.
0: Ja, je kom, je is niet van hier af. Je is een Makiri man. Dat je niet die ken.
1: Nee, ik ken dat niet. Ah, ek ken hom nie.
0: Die, my ankels het hom gespeel, jong, as hulle hom geslaat het.
1: Opening.
0: Ja, die die hele sondag, as hulle lekker dronk, gedrink is, en hy cheap wijn,
1: ja,
0: dan speel hulle die ding.
1: Voor 3 ure.
0: En hulle het die partijt geëet, hulle kan een song 6 keer gespeel het.
1: Dan sê hulle, Liter, jy hem gehoor, jy hem gehoor.
0: Hulle het baie partijt geëet.
1: En sê hulle, Rewijn, ja, Tjuma, Rewijn weer, klik op die naalkien, sit hem net weer net, moet nou weer verf, sit hem neer, en wil hy met die nou hoor, met die nou hoor, hoor hem, hoor knip hem, hoor hem. En jy raai experience.
0: Lekker goed, lekker goed. Ek het iets lekker vir jou voorbereid, to all the listeners that have just joined us, it's easy listening, and we're going to play you the easy foreplay.
1: Yeah.
0: Easy. For one artist, four songs. Net vier, it's vier.
1: Ons gaan net
0: and today we are

0: As it, the junction is and creepy, musiek en woensdag. Dan sta we weer zelf aan rivier.
1: En hij pak je bij je van praat. Ik heb die radio niet, Joseph.
0: Okay,
1: en ik kan niet mijn phone aanzetten. Ik kan niet mijn phone aanzetten, because I'm...
0: Ik kreeg zo jammer. Ik wil je niet eindelijk jammer kreeg, maar ik kreeg net jammer, omdat je van Clubtown af is. Wie, die mensen van Clubtown is bij aan de privilege. Wie, die mensen van Clubtown is aan de privilege, mensen.
1: En, wat maak je met zo'n zet?
0: Jelle is, jelle...
1: Ik heb brood elke dag hier.
0: Jelle is mensen wat zo... Die komt van zwaarheid af.
1: Onder dat brood gekoop voor twee cent.
0: Jelle.
1: De gebakte brood.
0: Ja, ons allemaal het hy gekoop. Ons allemaal het hy gekoop.
1: En dan het ons een katholieke kerk gehad, ons wat het, ons melk en brood gegeven
0: het. Ons het allemaal...
1: So je zegt, was aan de privilege.
0: Ja, want jullie het dan nie hele eeuw goed gegeven. Nie hulle het gekry. Jullie is kinders wat al die dinge gekry het. En ons kry hulle jammer.
1: Dat is rijk, dat is anders wat nie kry nie.
0: Daarom nou denk ek aan jou ook. Ek denk aan jou aan kijk ek jou so en denk ek. Tien, ek kom van zwaar kry af, dat ek... Dat ik maar net... Ik is bij je zag, want ik kom van... Je kom van moeilijke tijden af. Daarom, so you must nurture him to all the people in Koffie Finan. Really struggle this guy. So we must just help him.
1: Die oom het kap toegegaan het, jylle hoor op.
0: Ons moet net help. We must help him. Yeah. Ons moet help. We want him to... easily adapt. Ja, dat is wat ons kan zeggen. Easily adapt. We want him to adapt. And you know the easy foreplay speel.
1: Dat is om Jakes en om Joseph.
0: I'm pretty easy foreplay speel.
1: Speel voor ons easy foreplay.
0: Okay.
2: Are you ready for this? From Fisherville, Coronationville, Deep Clue, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Cajizo, Krugersdorp, Midland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomstrust, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2.
3: Where it all began.
2: Are you ready for this? From Fisherville, Coronationville, Deep Clue, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Cajizo, Krugersdorp, Midland, Mohlake, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Reimsig, Roodepoort, Rivoli, Sophiatown, Sebokeng, Snake Park, Toekomstrust, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2.
3: Where it all began.
4: What's your next move? Whether you're a job seeker looking for your next opportunity, a student planning your future, a graduate ready to enter the world of work, an entrepreneur growing your business, an SMME looking for support and markets, an informal trader ready to expand, or someone looking to learn a new skill or change careers, Vula Matuba is for you. Join the Gauteng Provincial Government on Tuesday, 29 September from 9 a.m. to 4 p.m. at Constitution Hill, the People's Park, Bramfontein. One place, endless opportunities. Vula Matuba. Opportunities for everyone. Be there.